0: steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Nocturne Radio. Op jouw donderdag.
1: Nocturne Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens.

Amsterdamse zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan de scheef?

0: that is me. Ooh.
1: Herr Bademeister, Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen, knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek.

kan het schip en niks strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan het schip en niks strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud-ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De kans op droogte in Europa blijft maar groter worden. Wetenschappers zien een directe oorzaak in het opwarmende klimaat. De droogte komt niet zozeer doordat er weinig regen valt, maar wel omdat er door de hogere temperaturen veel meer water verdampt dan normaal. De hoeveelheid neerslag op ons continent verschilt per jaar, maar laat geen daling zien. De droogte heeft ook invloed op het beschikbare drinkwater. In de Peruviaanse hoofdstad Lima zijn 10 leden van dezelfde familie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur zou zijn aangestoken door een man die de familie afperste. De getroffen familie woonde in een zelfgebouwd houten huis. Een nog onbekende man stak bij de deur een motorfiets in brand. Omdat het vuur snel om zich heen greep, konden maar 7 van de 17 familieleden ontsnappen. Van de brandstichter ontbreekt nog ieder spoor. Een oud ambtenaar moet 380.000 euro betalen aan de gemeente Rotterdam waarvoor ze werkte. De rechter acht bewezen dat de vrouw familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis onderbracht in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De gemeente betaalt daarvoor de maandelijkse huur- en energiekosten. 2 jaar terug kwam haar fraude aan het licht. Behalve de schadevergoeding van 380.000 euro moet ze ook 20 mil aan proceskosten betalen. Na een halve eeuw valt het doek voor het bekende Amsterdamse zomerfestival Kwakkoe. Het begon ooit als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer die niet op vakantie konden. Het groeide uit tot een groot evenement met internationale optredens, debatten, lezingen en dansworkshops. Door hogere kosten en strengere regels kan de organisatie het festival niet langer rondkrijgen. De laatste Kwakkoe-festivaldag in Amsterdam-Zuidoost is eind augustus. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In de straat van Hormuz is na een explosie een olietanker in brand gevlogen. Volgens de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde probeerden 3 tankers een route te nemen waar zeemijnen liggen. Na het incident zouden de 2 andere tankers zijn omgekeerd, vermoedelijk naar een route langs Oman. Daar proberen de Amerikanen een alternatieve route te vinden voor die langs de Iraanse kust. Teheran houdt vol dat de straat van Hormuz volledig is afgesloten voor de VS. De Amerikanen hebben voor de 12e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Een persbureau in Iran meldt dat 2 mensen zijn gedood bij de Shalam Sheikh grensovergang met Irak. Er zijn geen berichten over andere slachtoffers. De VS zeggen dat de aanvallen bedoeld zijn om onschuldige burgers en commerciële scheepvaart te beschermen. Jemenitische Houthis beweren dat ze in de Rode Zee 2 Saoedische olietankers hebben geraakt. Eerder al kondigden de Houthi-rebellen een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië, Iraans aartsvijand. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Een felle brand heeft vannacht een witgoedzaak in Den Helder in de as gelegd. 2 woningen ernaast zijn zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond. Het vuur werd rond 3:15 ontdekt. Vanwege de omvang van de vlammenzee werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Ook brandweerwagens uit omliggende gemeenten kwamen helpen. Op dit moment wordt nog nageblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook moesten zo'n 700 bewoners van Le Porche, een plaatsje vlakbij Saumont, vertrekken. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Een gruwelijke ontdekking in de Italiaanse regio Calabrië ten zuiden van Napels. Er zijn sterke vermoedens dat er katten zijn gebruikt om bosbranden aan te steken. De katten werden losgelaten in velden met in brandbare vloeistof gedrenkte lappen aan hun staart gebonden. De Calabrische autoriteiten spreken van levende aanmaakblokjes. Er is een fikse beloning uitgeloofd voor informatie over de brandstichters. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij. De groei wordt veroorzaakt doordat minder ondernemers stoppen en er ook heel veel nieuwe bedrijven starten. Vooral in Groningen en Drenthe gingen veel nieuwe ondernemingen van start. Ook gingen er veel minder bedrijven failliet. Het lijkt erop dat ondernemers zich door de stabielere Nederlandse politiek minder aantrekken van wereldwijde spanningen. In totaal staan er nu 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. De politie betrapt steeds vaker mensen die toch rijden terwijl hun rijbewijs is ingevorderd. Afgelopen jaar gebeurde dat ruim 10.000 keer. Politie en justitie willen hardere maatregelen, maar de wet die dat moet regelen ligt al jaren te verstoffen. Op de A28 liep een Porsche-bestuurder voor de 10e keer tegen de lamp terwijl hij zonder rijbewijs reed. Bij Breda reed iemand 170 km per uur met een klein kindje op de achterbank. Hij bleek zijn rijbewijs al 3 jaar kwijt te zijn. Het weer bijna overal droog, alleen lokaal een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In India zijn zeker 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw bij een staatsbedrijf. In de tunnel deed zich een explosie voor, vermoedelijk door vrijgekomen methaangas. Op dat moment waren er 27 werknemers van het bedrijf aanwezig. Twee wisten de tunnel op tijd te verlaten. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam door de rook en giftige gassen. Er wordt krampachtig gezocht naar vermisten. De tunnel moet water van de Teesta-rivier naar de waterkrachtcentrale brengen. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. In Zuidwest-Frankrijk zijn uit voorzorg 12.000 vakantiegangers geëvacueerd vanwege de grote bosbranden daar. In de omgeving van Bordeaux zijn inmiddels 6 campings ontruimd. De brand brak gisterochtend uit in het dorp Saumont en beslaat inmiddels een gebied van 2.000 hectare. Er zijn geen gewonden gemeld. Het vuur wordt door honderden brandweerlieden bestreden. Ook in het zuidoosten van Frankrijk en op Corsica woeden natuurbranden. Safaripark Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Er liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifmangabei die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer, bijna overal droog, alleen lokaal nog een enkel buitje. De wind is noordoostelijk en matig. Het wordt zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
3: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys, here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: Volle kracht.
12: De muziekfabriek.
13: We hebben weer een stapel aan heerlijke liedjes voor je meegenomen. Dus laat je het komende uur lekker verrassen. We gaan ze 3 aan 3 voor je opzetten. En verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaats. Maar nu eerst even een heerlijk bakkie. We beginnen met Mafi Kizolo.
14: Zo, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.

0: hier bepaalde herinneringen aan?
1: Volgens mij wel, hè?
0: Ja.
1: Conclusie, je wordt ontzettend oud. De Dolly Dots waren dat en de Do Why Diddy. En daarvoor zat een vakantieliedje bij uitstek van Desireless. Voyage, voyage.

0: Klein van stuk, groot van inhoud. Dat mag absoluut geconcludeerd zijn van Velze Baby Get Higher.
1: De Muziekfabriek.
0: Zo, de koffie is binnengebracht en we hadden twee andere liedjes.
2: Volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Even een slokje nemen hoor. Dat was die van Armand, Ben ik de Min. En we begonnen met Katy Perry, Teenage Dream.
3: Jan van der Steen.
4: From long time ago. To Fox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse progressieve rockband uit de jaren 70. De band bestond uit 5 stoere mannen met als leadvocal Bill Kelly.
4: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: Hun eerste hit was Timothy, wat ging over cannibalisme. Dat werd uitgebracht in 1972. In 1979 werd het nummer opnieuw gereleased en werd wederom in Europa een top 10 hit. Een originele clip van het nummer is nooit gemaakt. Het nummer Give Up Your Guns ligt bij de meesten van ons vers in het geheugen. Luister naar die gouden oude jukebox classic van The Boys.

goede oude tijd met The Boys en Give Up Your Guns. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Ze heet Lena, je hoorde Satellite. En als jij een muzikale inbreng hebt voor de Muziekfabriek, die is van harte welkom. Ga even naar de website www.ronvallensteen.nl. En we hadden nog twee liedjes.
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die uit de jaren 80 van Lakeside, Fantastic Voyage. En we begonnen met Clavis & Cole en Deeper Love. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan, dus snel door.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Ik dacht bij mezelf, weet je wat, laat ik je gewoon eens heerlijk verrassen met een salsa uitvoering van Yo No Sé Mañana, gedaan door Luis Enrique. En daarvoor zat Wayne Wade, Lady, en we begonnen met Klein Orkest, Laat Mij Maar Alleen. We gaan hem snel doen, de oude lullenplaat.
1: De Muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De Muziekfabriek.
0: We hebben te maken met een zeer populair Nederlands duo.
2: Oude lullenplaat.
0: Sandra en Andres is de naam waaronder Sandra Remer en Dries Holten nauw samenwerkten.
2: Oude lullenplaat.
0: Dat deden ze in de periode van 1966 tot 1975. Als duo behaalden zij de vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival van 1972. In 1975 verbrak Holten de samenwerking en vormde een nieuw duo met Rosie Pereira. Remer ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. Het nummer Als het om de liefde gaat was in Nederland een dikke hit. Luister naar Sandra en Andres.

Als het om de liefde gaat van Sandra en Andres. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. We lieten je wederom verrassen. Nou, heb je nog enige suggestie? Laat het

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Een deel van Alphen aan de Rijn zit zonder stroom. In de wijk Kerk en Zane is een elektriciteitskast in brand gevlogen en ontploft. Volgens omwonenden kwam er eerst rook uit de kast. Daarna volgde een harde knal en sloegen de vlammen uit de elektriciteitskast. De brandweer heeft de boel stroomloos laten zetten om het vuur te kunnen blussen. Energiebedrijf Liander is bezig met het herstellen van de kast en de stroomvoorziening in Alphen aan de Rijn. Op het Griekse eiland Kreta zijn vannacht twee Nederlandse jongeren en de vader van één van hen opgepakt wegens joyriding. De minderjarigen van 16 en 17 hadden een auto en een brommotor gestolen en besloten ermee rond te gaan rijden. De vader van de 16-jarige jongen is opgepakt omdat hij de misdaad niet voorkwam. De Nederlanders zitten voor verhoor vast op een politiebureau in Matala, aan de zuidkust van Kreta. De Utrechtse busvervoerder Transdev gaat buitenlandse chauffeurs inzetten om het personeelstekort op te vangen. Het gaat om ruim 100 mensen uit verschillende landen. De nieuwe bestuurders kunnen na een jaar als uitzendkracht vast aan de slag bij Transdev. De vervoerder kampt al een hele tijd met het niet rond kunnen krijgen van de dienstregeling. Transdev liep al tegen forse boetes aan. Bussen hadden vaak vertraging of kwamen helemaal niet opdagen. Safari Park Beekse Bergen heeft na een maand zoeken zijn ontsnapte aap terug. Hij liep gisteren zelf een vangkooi in die was neergezet in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat goed met het dier. Het gaat om een 4 jaar oude kuifman Gabij die mogelijk de gracht rondom het apenverblijf over wist te zwemmen. Na zijn ontsnapping werd de aap meermaals in de omgeving van de dierentuin gezien. Het weer. Vanmiddag brede opklaringen bij een matige noordoostenwind. Maxima vandaag rond de 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to
9: iTunes Radio.

Gewoon lekker heerlijk tijdloos nummer, lieve mensen. Die kun je gewoon blijven draaien. De Sugar Hill Gang, Amerikaans hip-hop trio. Dat het meest bekend werd met dit nummer. Dat hebben ze in live. Het was even de eerste rap single die een commercieel succes is geworden alle tijden. Wees welkom.

0: andere zijn het weer de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes van een vinyl. Het zwarte goud. Hoor je mee weer terug in Late at Night.
1: Een fijne voorachter de keukengordijn.
0: Ze werd geboren op het schip als dochter van een binnenvaartschipper. 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Kollewijn. Toen ze als 17-jarig meisje een liedje mee mocht zingen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Haar naam Bonnie.

Italianen. Piero Boni, Sinclair. En Den Hardman, We Light the Fire. Uit de gouden jaren de vergetelheid. Nou, vergetelheid. 1980, de disco kan je al. Nou ja, ever.

grafische werkjes die je wellicht al heel lang niet meer hebt gehoord op de radio. Van wie je denkt, hé, dat is een leuke oh ja gedachte. Hé, natuurlijk, ja, oh ja. Dat was Damien Rugers met Forest Warner op een plaat in Lost in Love. En als je ze beiden nog een keer in leven dan live terug wil zien, even naar YouTube overschakelen. Ja, ze staan erop hoor, ze staan erop. Als het goed is, hebben we een rechtstreekse satellietverbinding met de Filipijnen. Hallo, oh, oh. Met Freddy Anak. Kijk nog, de zomerrit 1980.

maar dat je je niet wil associëren met dit soort muziek voor je en bij je vrienden. Nou, rare definitie, maar blijkt zo te wezen. Ooit gelezen in een raarboekje. Door de muziek van Flip Zinkende en Funky Town met daarvoor Freddy Aguilar. In 1980 scoorde hij wereldwijd een hit met Anak. En dat is Filipijns voor kind. Het werd uitgebracht in 55 landen in 26 verschillende talen. En er stond op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En dit is Kelly Marie. Eveneens uit 1980.

Eamon Corner. Eind 1966 in Cardiff opgericht. En dit was een van hun grote hits uit de jaren 60. Eamon Corner, If Paradise is Hell Verslaafd. Hey, ik hoor de branding. Het lijkt wel zomer. Met Bobby Goldthorpe.

tijd. Zegt kinderarbeid. In 1954 nam hij zijn eerste langspeelplaat op. En in 1960 richtte hij een rockband op waar hij gitaar in speelde en zong. Nou, dit verhaal kennen we in 1980 van Kirby the Night. En tot zover en niet verder voor dit uur de Middle of the Roadshow. Mede namens mijn productiecollega's. Een hele

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De echtgenoot van de 76-jarige vrouw die vorig jaar op straat in Den Dolder werd doodgestoken, doet aangifte tegen de psychiatrische instelling Vivor. Het slachtoffer werd 17 keer door Mert P. gestoken, die in de instelling verbleef en die op die dag met toestemming buiten was. Gisteren werd P. tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. De echtgenoot van het slachtoffer vindt dat de kliniek een levensgroot risico heeft genomen door P. naar buiten te laten gaan. De weduwnaar verwijt de kliniek dood door schuld. De politie meldt dat een politiemedewerker van de eenheid Den Haag ontslagen is vanwege het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Er werd na een melding onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het in dit geval om plichtsverzuim ging. De politie zegt verder niets over wat de medewerker precies gedaan heeft. Tijdens het onderzoek is deze persoon op non-actief gesteld en naar aanleiding van het onderzoek is besloten de medewerker de laan uit te sturen. Er werd maandenlang over onderhandeld, maar de EU-lidstaten zijn er nu uit en hebben groen licht gegeven voor het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Alle 27 lidstaten moeten het eens zijn, anders komt zo'n maatregelenpakket er niet. Dit keer lag Griekenland dwars. Dit had te maken met het voorstel om geen Russisch vloeibaar gas naar niet-EU-landen door te voeren. De landen hebben afgesproken dat er een uitzondering in werking treedt voor energiecontracten die voor de Russische inval in Oekraïne zijn afgesloten. Spaanse hulpdiensten hebben de meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje, waar gisteren een grote natuurbrand was uitgebroken, toestemming gegeven om weer naar huis te gaan. De brandweer heeft nog niet het sein brandmeester gegeven, maar boekt vooruitgang. De bewoners van 3 dorpen in de buurt van Toledo kregen gisteren een melding dat ze moesten evacueren. Spanje kampt nog altijd met natuurbranden. Ondertussen zou er sinds het begin van dit jaar zo'n 125.000 hectare land door natuurbranden verwoest zijn. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Patrick heeft de zomerkriebels.
12: Zomerradio.
11: Dit is de

eventjes lekker de klok wat leeg zijn. Hè? Inderdaad wel. Hè? Je had de tijd geworden voor de nieuwe lunchbreak hier op deze donderdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Man Without Heads en dit allemaal met hun Safety Dance. Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom op jouw fantastische radiostation. Want we zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal hier, ja, lekker uit de studio natuurlijk. Hè? Lekker verfrissende hits weer tot 1 uur. En dit is, aha, and stay on this road.

bent die gewoon actief was in de jaren 80 natuurlijk, hè? Ja, ja, aha, en stay on this road. Lunchbreak donderdag tot middag. En we doen dat natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk 12 uur. En, of 1 uur zoals je zelf wenst natuurlijk. Hè? Ook in de zomer natuurlijk live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals ook deze van Ray Parker Jr. en Woman, She Needs Love Just Like You Do. En zo direct ook natuurlijk onze onvergetelijkheid voor vandaag. En je hoort straks wel wie dat wordt.

kijken dat onze onvriendelijkheid wel wat vroeg kwam vandaag, hier deze donderdag. Maar ja, het is ook een dubbele lange hit natuurlijk, hè. Inderdaad, Arthur Baker en Love is a Message. And the message is a love. With love, peace and good music. Weet je nog, in de tijd dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Inderdaad wel. De verfrissende muziek is er nog tot getijden van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak, want die loopt van zondag tot en met vrijdagmiddag 1 uur. En ja, de volgende die eraan komt wel, dat is de Thompson Twins. En hier zijn ze met Dr. Doctor.

0: Turn Radio turns you on. Turns you on.
1: Lunch break, breaking news toon.
2: We hopen dat alle technische problemen zo een klein beetje opgelost zijn. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag, het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 24 september 2025. Op 24 september 1988 staat Bobby McFerrin op 1 in de Amerikaanse hitlijst met Don't Worry, Be Happy. Het is daarmee het eerste a cappella nummer dat deze plaats mag bekleden. Zo gebruikt de muzikant geen enkel instrument op de song, al heeft hij wel alle geluiden zelf gemaakt. Volgens McFerrin is de hit een vrij nette filosofie van 4 woorden. Don't Worry, Be Happy. Hier is Bobby McFerrin.

0: Don't worry, be happy.
1: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
3: de hit-tip van
2: Patrick,
3: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest
1: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
4: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

inderdaad, maar het klinkt hier toch lekker in onze oren. Oh, tot en met morgen vrijdag, onze hit-up natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk, of dat is nog steeds, Alex Warren natuurlijk en The Fever Dream. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We hebben een paar technische probleempjes moeten oplossen. Mijn excuses daarvoor, maar we zijn er weer natuurlijk met de lekkere muziek die jij wenst. Hier is F.R. David, Words Don't Come Easy. Wel, ik heb er geen probleem mee.

0: Een feel good nummer, zo noemen ze dat een klein beetje in onze jargon. Zover er een jargon is natuurlijk. J.O.S. Day of Jos Day. En dat allemaal met de Nets hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige verfrissende muziekjes hier deze zomerse dagen op je radio.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Nog steeds onze LP van de week voor deze week. Hier is Ramon van het Groenwoud en Bleke Lena.

inderdaad, hè, prachtige single light. Die LP, even eens kijken, hoe noemt hij ook weer al? Ja. Café Mambo Ibiza Sunset 2015. Om het helemaal juist te zeggen natuurlijk. Hey, bel je pas af, Central. Wel, je hebt je favoriete radio gevonden. Zet hem vast en laat hem nooit meer los, zou ik zeggen. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek dus van Womack en Womack en Life is Just a Ball Game. Ja, laten we die internationale voetbalwedstrijden maar snel vergeten, zou ik zeggen. Want ja, het heeft toch niet veel opgebracht, hè, in de blind. Siebe. Hier zijn de Blue Monkeys. And heaven to just to be like that. Terwijl het zal wel moeten zijn, zeker. Denk het wel. Zo direct ook nog de toetjes plaats. En dan zit het er alweer op voor deze donderdag natuurlijk. Hè. Ja, dan zijn we morgen weer natuurlijk. Morgen vrijdag om 12 uur ben ik er weer voor jou.

0: Dit de groene maat, de blauwe, daar gaat het weer blauw. En daarna wel de Blue Monkeys en dit allemaal. It doesn't have to be that way. Ja, je moet wel even, de tijd zit er weer op voor vandaag hier deze donderdag op de radio. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag ben ik er weer voor jou met een nieuwe aflevering van de Lunch Break.
1: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Google heeft van Brussel een boete van 460 miljoen euro gekregen omdat het zijn eigen diensten in Google Search zou hebben voorgetrokken. Diensten van het moederbedrijf Alphabet, zoals winkels, hotels, sport en dergelijke, kwamen boven in de zoekresultaten van Google Search te staan, stelt de commissie. Google heeft ook de DMA, de strenge Europese wet Digital Markets Act, overtreden en daarmee bedraagt de totale boete 890 miljoen euro. Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdhulpinstellingen verblijft, daalt. Op 1 april van dit jaar zaten er 350 jongeren in gesloten instellingen. Dat zijn er 65 minder dan in 2025 en het gaat dan om een afname van een kleine 16%. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen als ze een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. De overheid is voor het zoveel mogelijk afschaffen van de gesloten instellingen, omdat er door de jaren heen veel misstanden zijn gemeld. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, is vanmorgen haar belofte nagekomen. Ze beloofde van de euromast af te dalen als er meer kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem kwamen uitbrengen dan in 2022. Dat lukte. 40,4% van de Rotterdammers nam de moeite om te stemmen. In 2022 was dat 38,9%. Het abseilavontuur van Schouten trok veel aandacht. Ze werd door het publiek aangemoedigd en zei achteraf dat de stap over het randje het engst was. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse heeft de politie een 13-jarige jongen aangehouden. Hij zou verschillende slachtoffers hebben opgelicht door zich voor te doen als agent. Eén slachtoffer raakte 20.000 euro aan sieraden en haar pinpas kwijt. Met de pas nam het kind geld op. De politie heeft de jongen vanmorgen van zijn bed gelicht. Onderzocht wordt of hij alleen handelde of in opdracht werkte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: legendarische familieband, de Jacksons. Als eerste vandaag. Ze waren recent nog in Nederland met een tournee in mei. Momenteel is er ophef rond de film van Michael. De grote ophef is besloten na een privévoorstelling van de nieuwe bioscoopfilm Michael in Los Angeles. De vertoning eindigde volgens het verslag in een hevige ruzie binnen de Jackson family. Waarbij de familieleden elkaar beschuldigen van jaloezie. Dit waren ze hier nog. Met Tortures.
1: Dit is een nieuw uur Hits & Classics. Met Benny de Zwart.

van 5 jaar geleden, die remake Son of Jamaica. Onderweg, Status Quo, Genesis en deze van Harry Styles. As it was.

0: OpenAI. De ene hackt de andere al. Wel per ongeluk, maar het is trouwens gebeurd. Een topman waarschuwt voor bedrijven. Voilà, daar heb ik het over. Het is begonnen. Status quo, hier bij iTunes. And you're in the army now.
1: iTunes Radio. Iedere dag lekker.
0: Straks hebben we nog een 12 inch. Even boven gehaald op deze donderdagmiddag. Komt van Cock Robin. En Roxette. Met een beetje melk, toast en honing. Is nog deze rock wel? Somebody's watching you. Of is het me? Ja. Het kan jou zijn, kan ik zijn, kan iedereen zijn. Das AI.

het wondermooie Milk Toast and Honey van Roxette. Ik had een beloofde 12-inch versie van The Promise You Made van Cock Robin. Komt uit 1985. Met als zang Peter Kingsbury en Anna Lassasio. En titel aan de padelplaats. En straks ook nog 2-jarige vandaag.

0: plaats, ook op deze donderdagmiddag. Kom van Mai Tai. En One Touch Too Much. En dit uur nog Agnetha Velskut, John Miles. En we gaan ook klassiekeren.
1: Benny de Zwart, klassieker.
2: 1966.
0: Wat dacht je van deze? Sergio Mendes. Más que nada.

0: nummer. De Hide Jean. Het werd ooit eens geschreven door Florrie Palmer en Tony Aston. Het werd geschreven en uitgebracht in Australië in 1979 door zangeres Nusha Fox. Dit was nog in 1983 het tweede leven van Max Neta Veldskurt.
1: Bestemmingen biedt me mij aan, waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: uit Vlaanderen, Bart Kajel.
1: 1000 terrassen in Rome.
0: En 1000 terrassen in Rome. De zon komt hier en daar wat piepen. Dus dat betekent dat we de terras op kunnen. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde deze ochtend. Brandstichters blijken blijkbaar de katten in Italië te gebruiken om de brand aan te steken. Ze gebruiken daarvoor blandbare vloeistoffen die gedrenkt is in doeken. En binnen dit rond de staart. Er zijn nog heel wat ziekelijke mensen op de wereld.

alles nog koek en ei was tussen Ike en Tina. Meteen de voorlaatste hier in deze aflevering van de Zwarte in de Middag op donderdag. Straks na 2 uur, Nederlandse collega, de connectie, Riek de Ruiter. Ik heb nog Los de Rio en deze Coldplay. Tot morgen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Afgelopen weken hebben vele honderden mensen een klacht ingediend bij het bureau discriminatie.nl na het optreden van Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival. Directeur Jeroen Martin kan niet melden wat precies de strekking van de klachten is. Discriminatie.nl denkt na over wat er met de klachten moet gebeuren. Op het festival vroeg de zangeres of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Persbureau AFP meldt dat Griekenland het luchtverdedigingssysteem Achilles-schild van Israël overneemt om het luchtruim tegen drones en raketten te verdedigen. Hiermee zou zo'n 2,8 miljard euro gepaard gaan. Naast drones en raketten kunnen met het systeem ook luchtvaartuigen onderschept worden. Het overige Griekse defensiebudget wordt uitgegeven aan onder andere transportvliegtuigen, een sonarsysteem en munitie voor Apache-helikopters. Door nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en Houthis die Saoedische tankers op de Rode Zee aanvallen, is de prijs voor Brent-olie tot een kleine $100 per vat gestegen. Voor de oorlog voer zo'n vijfde van het wereldwijde olietransport door de Straat van Hormuz, maar door Iraanse aanvallen en blokkades varen er amper schepen door de zeestraat. De prijs voor Brent-olie is bijna 5% gestegen en staat nu op het hoogste niveau in 6 weken. De zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda wordt door het internationaal strafhof in Den Haag stopgezet. Er is niet genoeg bewijs om hem te veroordelen. In 2007 werd Banda ervan verdacht in Darfur verschillende oorlogsmisdaden te hebben gepleegd. De zaak zou in 2014 behandeld worden, maar Banda zou daar zelf niet bij zijn en werd uitgesteld. Ondertussen willen of kunnen getuigen niet meer meewerken. Ook kampt het hof met de geloofwaardigheid van bepaalde getuigen. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Hey, van harte welkom. Ja, daar ben ik blij mee. Hoop jij ook. De beste, de mooiste en de leukste zomer.

Ja, wel eens van gehoord van Flutty Snaf en To The Sun, dat draaiden we voor je. En wij begonnen deze zomerconnectie met Van McCoy in de Soul Cha Cha. Daar had je zeker wel van gehoord. Oké, dit is het radioprogramma wat boordevol zit met zomerse muziek. Zomersritme, zon in de titel, of beach, of strand in het Nederlands. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. We draaien twee nummers van de connectielijst. We hebben een tv-tune voor je, die je ook een beetje doet denken aan de zomer. Af en toe hebben we het even met je over de zomer. We gaan over de record. Daarin draaien we muziek die je misschien wel niet kent. En op de helft van het programma kijken we even naar een album met zomerse muziek. En we draaien ook nog het beste van een artiest wat betreft zomerhits. Dus de beste zomerhit die ooit of zij gemaakt heeft.

0: muziek die je kan verstaan. Muziek van de connectielijst en The Best of Sailor. Je hoorde La Cumbia en daarvoor Air and The Air That I Breathe. Deze connectielijst vind je terug op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter. En dan naar de connectie bestlijst. Daar staan meer dan 600 nummers op die we heel graag voor je draaien. In de connectie tussen muziekgeneraties en in de zomerconnectie die wij beschouwen als connectie best. Het beste wat je kan laten horen en beluisteren in de connectie. En daarvoor hoor je muziek van André Hazes. Een tijdje terug zag ik een documentaire van hem. En daar realiseer je je weer wat een grandioos artiest dit was. Eerst echt in die Nederlandstalige hoek. Met de dijenkletsers met de accordeon erin. Later een beetje een move gemaakt naar de popmuziek. Dit stond op een van zijn laatste albums uit 2002. Mocht de zon verdwijnen, had natuurlijk die andere hele grote zomerhit. Maar deze heeft dus ook met het weer in de zomer te maken.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

heeft enorme successen en daardoor wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hij danst ook een end lekker weg. Het is aan jou of je die vergelijking terecht vindt of niet. We draaiden Bruno Mars in de Double Trouble hier in de zomerconnectie. Eerst Lo Arezco Todo en toen I Just Might. Lekker zomersritme in die nummers. Hele grote, dikke nummer 1 hit heeft hij daarmee gehad. En goed, hij betovert stadions. Het is natuurlijk wereldwijd een enorm grote artiest. En daarvoor draaiden we de man die nog steeds meeloopt en daardoor in onze reguliere connectie-collectie staat. Dolce Vita van Ryan Paris was natuurlijk wel een nummer uit de jaren 80. Dit was een remix die we voor je draaiden. En daarvoor draaiden wij een man met ook een eervolle vermelding in de connectie-collectie. Zeer eervol, mogen we wel zeggen. Want Santana gaat ook maar door en door. We draaiden Mi Gran Amor. Dat deed hij samen met Becky G. Goede hits op de warmste dagen.

0: Zoals je van ons gewend bent, zitten we weer boordevol met items, muziek en wetenswaardigheden. Ook in deze zomerconnectie. Waarin de nadruk ligt op het zomerse ritme en zomerse termen in de titels. Nou, bij Ken Laszlo hoef je niet te vragen waar het dan zat. Dat zat hem in het heerlijke Italo-zomerse ritme. Italië, ik weet niet hoe het bij jou zit, is mijn favoriete vakantieland. Mag graag aan de meren komen en verder afzakken. Het leven is daar heerlijk. Ik zou er zo kunnen verblijven. Ik zou er zo kunnen wonen. Voor mij geen bezwaar. Maar goed, er zijn nog wat andere factoren die een rol spelen. Onder andere dit radioprogramma, wat ik natuurlijk wel wil blijven maken voor jou. Maar dat is geen probleem tegenwoordig, want dat kan over de hele wereld. Hiervoor draaiden we uit de connectielijst. De 600 beste nummers die we je te bieden hebben in de connectie. Once in a Lifetime en de Talking Heads met David Byrne in de liedzang. Die nog steeds overal en nergens optreedt. En fantastische theateroptredens heeft. Als je hem ergens kan zien, ga dat vooral doen. En daarvoor gingen we in memoriam met Willem Duin, die je misschien nog kent van Mouth en McNeil. Deed mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Jazeker. Daarna heeft hij wat solo-nummers gemaakt. Ik kan me nog herinneren, Willem, wat heb je grote handen. Maar dit was er ook een en dit was zijn grote zomerhit. En die heette Ik Neem de Eerste Trein naar Zandvoort.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: TV.

en de connectie. Leuk om je te blijven verrassen en je te blijven laten ontdekken. Want we draaien wel eens wat recente muziek, maar we draaien ook wel eens wat onbekende muziek uit het verleden. Daar hebben we zelfs een speciaal item voor. Dat was dit, Off the Record. En het zou zomaar kunnen zijn dat je de artiestenband herkend hebt. Het was namelijk Huey Lewis samen met The News. We draaiden Do You Believe in Love? Hallo Madonna. Daarvoor de tv-tune van de tv-serie Charlie's Angels. Die ken je van.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De topman van de Rotterdamse haven, Boudewijn Simons, zegt dat de haven weer meer lege containers heeft geëxporteerd en dat is geen goed teken. Er gaan steeds meer lege containers richting Azië die vervolgens vol terugkomen. Volgens Simons laat dat zien dat onze afhankelijkheid toeneemt. Europa is lucht aan het verschepen, de import van containers uit Azië nam juist met 8% toe. Simons noemt afhankelijk van elkaar zijn goed, maar de wederkerige afhankelijkheid is op dit moment volgens hem een beetje zoek. Het gerechtshof in Rotterdam heeft de 4 verdachten van de moord op Onno Kuut vrijgesproken. Het hof vond dat er te weinig bewijs voor een veroordeling was. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 10 jaar en 3 maanden gevangenis tegen Brian P. geëist en 8 jaar en 7 maanden tegen zijn broer Cor P. Voor 2 anderen werd door het OM om vrijspraak gevraagd. Kuut was ook lid van de Tattoo Killers en werd in 2009 met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam werd na een tip van wandelaars in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. In Frankrijk hebben de autoriteiten besloten nog eens 1000 extra mensen te evacueren vanwege de bosbranden die in de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux woeden. Het zou volgens Franse media om 8800 mensen gaan. Eerder werden 12.000 mensen geëvacueerd. Ondertussen is 2400 hectare natuur in de as gelegd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht. Justitie denkt dat dat per ongeluk door menselijk handelen is gebeurd. Op Truth Social meldt de Amerikaanse president Trump dat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen kan doorgaan als dat land zich aansluit bij de Abraham-akkoorden. Eerder sloten Bahrein, Soedan, Kazachstan, Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten zich aan. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en de islamitische landen genormaliseerd. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Hi, wat leuk dat je luistert. Gelukkig wel, heerlijk. Oh, de mooiste, de leukste en de beste zomerhits hier.
1: Start track.

0: nog steeds een wereld open voor Nederlandstalige popmuziek. En zeker voor zomerhits, want wij zoeken Nederlandstalige zomerhits. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Kom op, Nederlandstalige artiesten. Zorg voor meer Nederlandstalige zomermuziek. En sowieso meer Nederlandstalige popmuziek. Er zijn genoeg, hoe noem je dat? Het gezellige genre. Helemaal niks mis mee, maar daar wordt enorm in geproduceerd. En er is ook veel van. Van harte welkom. Dit is de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. We zitten boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden in dit uur. En we hebben de beste zomerclassics. En zoals je hoorde, muziek die je kan verstaan. We gaan off the record met een onbekende zomertrack. De nummers spelen zich allemaal af in het zomerse ritme.
1: De connectielijst.

hoorde de grootste zomerhit van Boney M in The Best Of. Wat kon ik missen? Dat was Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ze hadden natuurlijk ook nog Sunny, maar dat kan ook gewoon een naam zijn. Hè? Dat hoeft niet zozeer met de zon te maken te hebben, al was dat natuurlijk wel zo. En voor Boney M, die hun grootste hit hadden in de jaren 70, hoorde je daarvoor een band die dus hun grootste hit had in de jaren 60. En een enorme zomerhit scoorde in dat decennium. Dat was The Time of the Season van de Zombies. En de Zombies kregen later een hele andere uitwerking. Want ja, er waren films met zombies en dat waren hele enge figuren. Dat waren horrorfilms, jazeker. Nou is de muziek hier gelukkig geen horror. Want wij draaien het mooiste en het beste wat we voor je hebben kunnen vinden. En het beste staat op onze connectielijst die je kan vinden op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter met CK. En connectie best lijst, daar staat hij op. Wij draaiden Maroon 5 van nog niet.

0: zo heel lang geleden. Het was heerlijke ritme in What Lovers Do.
1: Trouble.

je, dat gecreëerde stereogeluid uit de jaren 60. Je hoorde de Beatles en hun twee grootste zomerhits hier in de zomerconnectie. Good Day, Sunshine en Here Comes the Sun. En daarvoor hoorde je My Love van J.R. Kenna. Wat hoor je in dit programma? Zomerse muziek met een zomers ritme. Of er moet zon in de titel zitten. Of beach, of strand in het Nederlands, of Jamaica. Of het moet reggae muziek zijn. In ieder geval, het moet een associatie hebben met de zomer. Dan willen we het hier graag voor je draaien. Heb je een suggestie voor ons, dan kan je ons altijd en overal bereiken via de connectie@gmail.com.

ik onlangs bij een optreden van de tribute band van Donna Summer. En daar had ik heel erg naar uitgekeken, want ik mag de muziek van Donna Summer heel graag horen. Ik hoop jij trouwens ook, want ik laat hem hier horen voor jou. I Feel Love, die kan best lekker in dat zomerse ritme. Maar die tribute band, die viel een beetje tegen. Die kreeg de sfeer niet in de zaal. En niet zo heel lang daarvoor was ik bij Bouke geweest. Ik wil niet zeggen de Elvis-imitator, want Bouke is een showman op zich. En die zingt veel meer dan muziek van Elvis. Maar Bouke krijgt dus de zaal wel helemaal op zijn kop. Wat de tribute band van Donna Summer niet lukte. Maar goed, het was leuk om de muziek te horen. En dit was natuurlijk een van de grootste hits van haar.

0: niet te hopen dat je het ooit raakt. Lost in Pacific. Het was enorm groot en er verdwijnen wel eens vliegtuigen in. Die vind je gewoon nooit meer terug. Dus dat is niet wat we willen. We vonden het wel een mooi nummer en dat heet Ocean. Omdat je er toch zo lekker in kan zwemmen. Maar blijf dan vooral wel aan de strandkanten en ga ook niet te diep haaien enzovoorts. Ik kan allemaal de film Jaws herinneren. Daarvoor draaiden we de tv-tune van de tv-serie Happy Days van enorm lang geleden. Ergens jaren 70 met Richie, maar vooral The Fonz. Was een beetje hetzelfde type als John Travolta, als Danny in Danny Zuko hè, in Grease. Leriekje aan, hanekammetje achterover, vet erin en spelen in de jaren 60. Het was ongelooflijk leuk en Happy Days. Het was een serie met plezier en plezier. Dat associëren wij met de zomer. Vandaar hier gedraaid deze tv-tune. En daarvoor hoorde je de Kumbé Dance Band en The Sun of Jamaica. De grootste zomerhit die zij ooit scoorde. Van harte welkom in de zomer die steeds warmer wordt. Jazeker, vroeger dacht je, nou kom, we gaan naar Zuid-Europa om wat zon mee te pikken. Dat hoeft niet meer en ook niet meer voor de temperaturen. We hebben hier de voorjaars zoals je vroeger in Spanje had. En we hebben de zomers zoals je ze vroeger in Spanje had. En in Italië en Griekenland en Turkije waarvoor je naar die landen ging. En voor die landen is het misschien wel heel erg jammer dat het daar nu eigenlijk te heet wordt om middenzomer te verblijven. Kijk, als je er woont ben je toe veroordeeld. Maar je hebt wel een keuze als je er naartoe wilt gaan in juli, augustus. In de hoogzomermaanden, als de temperatuur dan de 40 graden aantikt, ja, dan doe je niet veel meer dan liggen in het water in een zwembad of aan een meer of aan het strand. En ja, dat is misschien niet wat je wil. Als je dan iets actiever wil zijn, dan verplaatsen de toeristen, denk ik, zich een beetje meer naar noordelijk Europa. Of gewoon hier op onze grens blijven. Nederland, Duitsland, Engeland. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is de connectie.
0: Ik krijg gelijk om mijn kop hier in de studio. Natuurlijk ook België, Luxemburg, Oostenrijk. Kortom, Noord-Frankrijk. Ik ben heel veel landen vergeten, begrijp ik.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De komende 3 maanden is in grote delen van de Rotterdamse wijk De Es tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends een gebiedsverbod van kracht. De bewoners in de wijk hebben veel last van overlast die door jongeren veroorzaakt wordt. Er werden maatregelen getroffen, maar die hielpen niet. Deskundigen zeggen dat de maatregel uniek in Nederland is. Gebiedsverboden worden vaak aan personen opgelegd en niet aan iedereen. Ook vraagt men zich af hoe het met de juridische geldigheid zit. In de eerste helft van dit jaar is in de EU de verkoop van benzine- en dieselauto's met ruim 8% afgenomen. Dat meldt de brancheorganisatie ACEA. Die verklaart de daling onder andere door de spanningen in de wereld en de brandstofprijzen die aan de pomp door het dak zijn gegaan. Op dit moment zijn hybride voertuigen populair. Vooral in landen als Italië en Spanje doen deze auto's met een brandstof- en elektrische motor het goed. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat de populaire ontslagen minister van Defensie, Fedorov, verschillende andere functies aangeboden heeft gekregen om voor de regering te blijven werken. Onder andere vicepremier van militaire innovatie. Volgens Zelensky is dat een heel belangrijke rol. Fedorov werd vorige week als defensieminister de laan uitgestuurd. De bevolking ging de straat op om tegen het ontslag te demonstreren. Wat de 35-jarige Fedorov gaat doen, is niet bekend. Een Schotse politieagent, Alan Greer, die in mei een einde aan zijn leven maakte, zou 14 jaar lang vrouwen hebben mishandeld en verkracht. 9 slachtoffers zijn bekend en de politie is bang dat het aantal nog verder zal oplopen. Eind vorig jaar meldde het eerste slachtoffer zich. De vrouw had in 2012 contact met de politie gehad vanwege een misdrijf. Agenten kwamen langs, namen de verklaring op en gingen weer weg. Een paar uur later kwam Greer terug en verkrachtte de vrouw. Na de melding werd de zaak overgedragen aan de anticorruptieeenheid die op meerdere gevallen stuitte. Het weer overwegend droog met in het binnenland wat zon. Aan zee is de bewolking hardnekkig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Afgelopen nacht is op het Stationsplein in Nijmegen een beveiliger ernstig mishandeld. Volgens de politie hebben meerdere mannen het slachtoffer stevig geslagen en getrapt. Aan de mishandeling ging een woordenwisseling met de beveiliger vooraf. Deze week vinden in Nijmegen de Vierdaagse feesten plaats. Afgelopen dinsdag was er ook een incident in de stad. Een 18-jarige man kwam bij een schietpartij om het leven. De gemeente heeft extra veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Drie piloten van British Airways werden op een vlucht van India naar Londen tegelijk ziek. The Times of India meldt dat het erop lijkt dat het drietal de avond voor vertrek in hun hotel in Hyderabad voedselvergiftiging heeft opgelopen. Het vliegtuig zou op zo'n 10 kilometer hebben gevlogen toen de drie last kregen. Eén van hen moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De piloten waren wel in staat het vliegtuig op de luchthaven van Heathrow te laten landen. Daarna is een piloot naar het ziekenhuis gebracht. Experts van de Wereldbank zeggen dat de schade van de aardbevingen in Venezuela vorige maand in de tientallen miljarden loopt. De Wereldbank schat de directe materiële schade op zo'n 19,6 miljard dollar. Denk daarbij aan huizen, infrastructuur en andere gebouwen. Op 24 juni werd Venezuela door twee aardbevingen getroffen. Door deze ramp verloren 5000 mensen het leven. Duizenden mensen raakten dakloos. De Wereldbank verwacht dat de wederopbouw jaren gaat duren. De Europese Centrale Bank-president Christine Lagarde denkt dat de stijging van de energieprijzen de inflatie mogelijk tot de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. De rente in de eurozone wordt op dit moment niet veranderd. De bank neemt de tijd om het effect van de nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten te beoordelen. De brandstofprijzen zijn door de aanvallen over en weer fors gestegen. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente nog om de inflatie in te dammen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht is het 12 tot 16 graden. Morgen start de dag grijs, later klaart het op. Het wordt 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
2: This is iTurn Radio.
4: I know you're gonna dig this.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Een liter euro 95 benzine is vandaag gestegen naar 2,62 euro. Dat is de hoogste prijs in bijna 2 maanden. De prijsstijging komt door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar de VS en Iran elkaar weer bestoken en nu ook de Houthis olietankers aanvallen op de Rode Zee. Voor een vat olie dat begin deze maand $70 kostte, moet nu op de wereldmarkt weer meer dan $100 worden neergeteld. En dat werkt door in de benzineprijs. De schade van de aardbevingen in Venezuela loopt in de tientallen miljarden. Experts van de Wereldbank schatten dat er alleen al bijna 20 miljard aan directe schade aan gebouwen en infrastructuur is. Bij de aardbevingen eind juni kwamen meer dan 5000 mensen om het leven en raakten er vele tienduizenden dakloos. De wederopbouw van het land gaat nog jaren duren. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. De met het Amerikaanse McCormick gefuseerde voedingsmiddelentak van Unilever gaat volgend jaar naar de beurs van Londen en niet naar die van Amsterdam. Het internationale hoofdkantoor van McCormick en de onderzoeksfaciliteiten worden wel in Nederland gevestigd. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onder andere bekende merken pindakaas, soep en mayonaise. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld dat de beurs van Londen de voorkeur heeft gekregen boven het Damrak. Voor de verkeersmaatregelen rond de reparatie van de Westerschelde-tunnel is 2 keer zoveel geld nodig als gedacht. De provincie Zeeland wil het budget voor maatregelen zoals extra bussen en ferries verhogen van 11 naar 22 miljoen euro. De tunnel gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor een reparatie van betonschade. 3 jaar geleden werd in de Oostbuis een 30 meter lange scheur gevonden. Die reparatie zelf gaat 20 miljoen euro kosten, schrijft Omroep Zeeland. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
5: Now. Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
6: Get ready.
4: iTunes Radio.
7: Alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
8: Ik zeg een hele goede avond en ik zeg van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 23 juli 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. En de naam is Bart van der Heuvel. Vanavond hoor je aflevering 455. En je weet het, Bart's Guitar Platform. De tong zat ertussen. Wordt wel gepresenteerd door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. Die er overigens nog niet bij is trouwens. By the way, hij luistert altijd mee, tenzij hij op vakantie is. In het aankomende uurtje gaan wij weer op zoek... Nee, hij is niet op vakantie, hij is gewoon thuis in de Rotjeknor. In het aankomende uurtje gaan we op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek... en die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Hebben wij live muziek voor je? Jawel. Paarser als dit kan het niet worden. Deep Purple. Met 2 heerlijke live nummers. En we sluiten af met lekker surf nummer, kan ik zeggen. Dus je badpak, precies. Leg het maar klaar. Maar je weet het, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendrix. Geboren in Seattle, Washington. We zijn bezig met outtakes van het album Access Bold as Love. Verschillende studio takes die de eindmix niet mochten halen. Deze week staat voor je in de player het nummer Spanish Castle Magic. Een instrumentale versie. En zoals je dadelijk zult horen, gezegd door de engineer, gaat het om take 4. Ik zeg welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.
9: Take 4.

En dat was hem. Take 4. Is er een take 5? Ongetwijfeld. We blijven in de jaren 60. We stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van The Crazy World of Arthur Brown. Die man, weet je wel, met dat stuk vuur op zijn hoofd. Hij woont trouwens nog steeds in een bos, in een boom, jawel. Je hoort het nummer Nightmare, geschreven door Arthur Brown zelf. Het is het openingsnummer van zijn debuutalbum van deze band. Met de titel The Crazy World of Arthur Brown. Hoe simpel kan dat zijn? En dat kwam juni 1968 uit.

0: Je weet het, rock en roll muziek, daar wordt de suggestie van iets gegeven. In tegenstelling tot de punkmuziek die het, om het eventjes plat te zeggen, recht in je bek vertelt, zal maar zeggen. En daar waren we ook in verdwaald, in de muziekstroming punk. Je hoorde Regan's Youth. Met het nummer Degenerated komt van hun debuutalbum met de titel Youth Anthems of the New Order. Met een hoes die we vandaag beter niet kunnen laten zien. Ik zit ernaar te kijken. De man met de witte puntmuts, daar kunnen we beter niet meer aan denken, dat soort dingen. Goed, van de punk en de puntmuts stappen we lekker de Motown sound binnen voor je. En voor deze week heb ik de muziek van The Styles met Going Steady Anniversary. Kwam uit mei 1963 op single op Gordy G7018 met aan de A-kant. En is in de stroming doo-wop dat voor Motown Records nou niet echt succesvol was.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je de Collectors met Early Morning. De single werd uitgebracht op Warner Brothers Records en Seven Arts Records. De band kwam uit Vancouver, British Columbia in Canada. En ze brachten slechts maar twee albums uit. Je weet het, tijd voor reggae muziek als je de psychedelische nummer hebt gehoord. Deze week heb ik de muziek van Byron Lee en single werd uitgebracht op Warner Brothers Records en Seven Arts Records. De band kwam uit Vancouver, British Columbia in Canada. En ze brachten slechts maar twee albums uit. Je weet het, tijd voor reggae muziek als je de psychedelische nummer hebt gehoord. Deze week heb ik de muziek van Byron Lee en de Dragoneers.

0: uit de muziekstroming met de naam disco hoorde je de Spinners, ook wel Detroit Spinners genoemd. Hoewel, toen ze bij Motown weg waren, heette ze alleen nog maar Spinners. Je hoorde het nummer Rubber Band Man. Tom Bell en Linda Greed, zij schreven het. Werd trouwens opgenomen in de Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania. Klinkt wel als disco, maar deze band maakte vooral hun muziek in de stromingen soul, funk en Philadelphia soul. Juist, de Philly Sound. Opgericht door Bunny Sigler, Kenny Gamble en Leon Huff. Dadelijk heb ik nog 3 muziekstromingen voor je. En als afsluiter natuurlijk een heerlijk surfnummer. Maar nou, over een minuut zijn we er. At the bottom of the hour.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Nou wel, ze staan klaar. 2 hele mooie live nummers vanavond bij Bart's Guitar Platform. Want we hebben namelijk de band Deep Purple op bezoek. Het live album heeft de titel Made in Europe. En is opgenomen 4 april 1975 in Graz in Oostenrijk. 5 april 1975 in Saarbrücken in Duitsland. En 7 april 1975 in Paris, oftewel in Frankrijk. En kwam uit. November 1976. Heeft slechts 5 nummers, maar een speelduur van 45 minuten en 47 seconden. En de 2 nummers die ik van dit album ga draaien zijn Burn. En daarna het geweldige, hij schreeuwt het uit voordat dit gaat beginnen, Stormbringer. Hier

Yoda Richie Blackmore, David Coverdale, Van Hughes, John Lords, Ian Pace. Maar het nummer Stormbringer. En daarvoor hoorde je Burn. Deep Purple, met twee heerlijke live nummers, gewoon voor jou hier op de radio. Zijn ze klaar? Mooi. Dan kan ik verder met de muziekstroom in country. Je hoort de muziek zo van Ernest Tubb. Je hoort het nummer The Yellow Rose of Texas. Het nummer dateert uit juli 1927. En deze cover van Ernest Tubb dateert uit augustus 1955. En hij werd opgenomen 14 juli 1957.

0: is alright.
1: Je hoort uit de Soulhook Ray Charles met het nummer I Got a Woman. Ray schreef het samen met Ranald Richard. En in december 1954 kwam het uit op single. Maar het komt van zijn debuutalbum met de titel, daar komt de open deur, Ray Charles.
2: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
1: Jawel, ik heb een heerlijk bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer met de vrolijke titel Undertaker Blues uit 1936. Is van Buddy Moss, geboren als Eugene Moss, 16 januari 1914. Overleden op 70-jarige leeftijd, 19 oktober 1984. En hij maakte zijn muziek van 1930 tot 1976. Singer, songwriter, speelde gitaar en mondharmonica.

0: Mevrouw, kunt u nog even terugkomen?
1: Ah, I think we've come to the end.
2: Ze was al naar huis gegaan, zag je dat? Geeft niet, geen probleem, daar is ze dan. We zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Janssen en ikzelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player, is een surf nummer. Deze week van de Ramrods met de titel, waarom ook niet, Night Ride. Ik bedoel, je bent net voor een Moonlight Drive geweest. Deze kan er ook nog wel achteraan. Is trouwens maar 1 minuut en 58 seconden. Dus je bent zo weer thuis voordat je het weet. Wat zeg ik nog tegen je? Blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. Hey, graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan. Joep doei.
3: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. De Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Burgers in Europa mogen tot 21 september via een enquête hun keuze kenbaar maken, waarna de ECB het definitieve ontwerp zal kiezen. 5 van de voorgestelde concepten hebben als thema Europese cultuur. Op de andere 5 staan rivieren en vogels afgebeeld. 1 van de ontwerpen is ingezonden door de Nederlandse studio Joost Grotens. In de Duitse stad Regensburg is vanmiddag een bankmedewerker met een mes neergestoken en in het ziekenhuis overleden. De dader verschanste zich aanvankelijk in het gebouw en gijzelde andere medewerkers, maar hij kon aan het begin van de avond worden opgepakt. Het is een 20-jarige Duitse man. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om tour operators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. De politie van Nijmegen mag vanaf vandaag preventief fouilleren bij de Vierdaagse feesten. Dit na verschillende incidenten eerder deze week, waarbij een 18-jarige man uit Rotterdam werd doodgeschoten en meerdere mensen gewond raakten. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie controleert op wapens, drugs en drank. Ook mogen er veel minder bezoekers het terrein op. De VN-organisatie voor cultuur UNESCO heeft de historische binnenstad van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed vanwege brandgevaar en verwaarlozing van de voornamelijk houten huizen. Ook zouden nieuwe gebouwen, waaronder een parkeertoren, het beschermde stadsgezicht aantasten. De Surinaamse regering heeft laconiek op de waarschuwing gereageerd. Nationaal erfgoed is belangrijk met of zonder UNESCO-status, aldus een regeringswoordvoerder. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: In de Duitse stad Stuttgart heeft vanmorgen een man een 47-jarige vrouw met een mes aangevallen en in brand gestoken. De vrouw ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. De man is opgepakt. Volgens de politie kennen de beiden elkaar en betrof het wellicht een relatiedrama. Het winkelcentrum waar de steekpartij plaatsvond is kort ontruimd geweest. In de Amerikaanse staat Minnesota is een man die vorig jaar een democratisch lid van het parlement en haar man bij hun woning vermoordde, veroordeeld tot levenslang. Hij had verkleed als politieagent bij ze aangebeld en toen ze opendeden meteen het vuur geopend. De 59-jarige man handelde uit een politiek motief. De politie vond na zijn arrestatie in zijn auto een lijst met meer dan 45 andere politici en ambtenaren. Verschillende reisorganisaties hebben reizen naar of via het Midden-Oosten afgelast vanwege het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat volgens de Volkskrant om touroperators als D-Reizen, Prijsvrij Vakanties en TUI. Volgens brancheorganisatie ANVR kunnen reizigers wel met hun geplande vlucht naar huis terugkeren. Het reisadvies geldt voor Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Jordanië en Oman. Platforms op het internet in Europa mogen in de chats van hun gebruikers kijken om te controleren of er sprake is van kindermisbruik. De online platforms zijn niet verplicht om de maatregel die de EU vandaag bekend maakte uit te voeren. De nieuwe regel geldt tot april 2028. Dan moet definitieve wetgeving zijn ontwikkeld. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: You're listening to the Ricky Tunson Show. Here on iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De door de Oekraïnse president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het Zwitserse chocoladebedrijf Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Het advocatenkantoor International Rights Advocates beschuldigt de Zwitsers ervan dat ze te weinig doet om kinderarbeid te voorkomen en er intussen van blijft profiteren. Ondanks beloftes om het misbruik uit te bannen en over te stappen op verantwoord geproduceerde cacao. Lindt noemt de beschuldigingen misplaatst. Een 37-jarige Nederlander die in januari in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij 5 personen de dood vonden, is vandaag veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man was begin dit jaar op een kruising niet gestopt voor een stopbord en botste vervolgens op een bus met 26 passagiers die daardoor over de kop sloeg. De man beweerde dat de remmen van zijn auto niet werkten. Hij had geen rijbewijs. Het weer, droog en bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden in de nacht. Morgen wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.
0: DJ Kickens. 90s Mix.

DJ Kickens. For bookings, check www.djkickin.nl.

giving mad props to the tag team, DC and Steve Rowland.

Hello. Hello. Hello. Somebody out there?

0: vrijdag. Item Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting.